0: XK FM 107 ngixinxeke nehamhamkola waxhoxhoke ka 15 gigawa iyalfu ke radio skfm irama kwaqamela kwajoyce rakho mnqngona kwiwolines amqubu ramthini xamqubu ramthi xamqo yakusingqidonge special vote doe kinqiya dinstra doe special vote kinqiya na kasemqodo nge special vote special vote awuqwa kamagadi amanqumdi amagqi ngicema lapha ni awungqhayi akhulu sangqe khona la sichwela lapha ni ngikhombani muni ukhama ofuye kutshwa ke dogo ngicela angqhayi uwacela bani ngkosim ngoplani ngiqhamqhuqe ke special vote basizo ngikhona tena wona kwasa ngicela maskini mola muntu a biasa kama apanga di amasaqhawa ce sichwele muni wa address le ngqhamqo konikola ngqhanga uda angqhayi ofinga kama nachiqhe angqhayi special vote cham wa tobe hetike 3 november wathi khoya special vote inqa da vote ya daram tobe hetike daram 3 november era kwaqhubeka kothe di a da khaga kudira tsadutsa a Mr. Maruping Volde bese kama ayesi das amtima tsat ekta iko
1: maqambunga wcc yekwa sarado xka fm tamalaya wcc inqile gqonqawa civic program hsa aqinku ike a workout of conduct for candidates and voters yeket intsha monge qinku ika unkiwa sibc ibilungisa qhosinge konke xka fm the onqile gqonqa presenter hewa isaskar mishe hsa aqinku ika ntike kalungiswa qhumqwa monge ka e takcamke asa aqinku ika ngwaqcamke wa saturday kike wula awa 11 ira ngamaqwa 10 minute ke konke xka fm MTA ekinqodwa qamke kwesi skingu khama qamke kwesi sikhewa SABC ivilungisa qhausin SABC ivilungisa ngqonga aqa ngqonga achwa maqam ita jwisi se iqalakin lekhona juki konke civic program ta yegit intsha monke program ka ngkiwa SABC ivilungisa qhausin ke konke xka fm dam episode angwaqala wa alungisa monke tsike kan a workout of conduct for candidates and voters wamqinqwi kan waqala gathi qhona juki konke radio xka fm musa tsike kan program waqala wa ngqohe wa tonqwa.
0: Hallo en welkom bij Radio SKFM. Mijn naam is Saskar Misse en ik is de aanbieder van dit programma. Ik hoop dat ons vandaag of in de gewende gesprek zal voeren. Ben geschakeld en maak gereed om iets te leren ingelegd te worden en vermaakt te worden. Vandaag bespreek ons de gedragscode voor kandidaten en kiezers. Bij ons in de atelier is meneer Meroping Wildebees van OVK. Goedendag meneer Wildebees en hartelijk welkom bij Radio SKFM.
2: Goeiedag Isaskar en goeiedag aan de luisteraars van SKFM.
0: Wat behelst die gedragscode?
2: Isaskar en de luisteraars, die verkiezingsgedragscode is een stel reëls over hoe partijen en kandidaten hulle moet gedragen. Dit spreekt jou uit tegen politieke geweld en dreigementen tegenover andere partijen, kandidaten, die verkiezingscommissie, leden van die publiek en die media. Dit stel die overhede in kennis van beplande optochten of bijeenkomsten, communiceer met andere politieke partijen en kandidaten over beplande politieke geleentheden. Dat erken die gezag van die OVK. Dat helpt met samenwerk met die OVK-structuren en laat hulle toe om hulle plichte uit te voer. Dit helpt met samenwerk met die politie tijdens onderzoek naar verkiezingsmisdadig of misdaad en geweld. En dit helpt ook met aanvaring om te aanvaar die verkiezingsuitslag of om die verkiezingsuitslag te aanvaar of te betoos bij die uitslag te betoos in een hof.
0: Waarom heeft ons verkiezingsgedragscode nodig?
2: Verkiezingsgedragscode is basis wat jou helpt, Isaskar. Laat ons een voorbeeld maken van een sokkertoernooi. Die sokkertoernooi nodig africhter. Zonder een africhter is het niet makkelijk voor die twee spannen om samen te werken om die toernooi te spelen. Want die een wil, van albei wil winnen, maar met reëls zoals die wat die africhter

Nog een maand is voorbij, seizoenen het gekom, bloemen het geblom, maar die winter zou kom. En stil my son skyn, my blom. Soveel jare is verby, wat ek nie somer

0: sterk aan de plaats van DNN, sector I. Benjamin, die voorzitter en ik als administrateerder. Ons waardeer als wat gebeurt vandaag. So, ons kijkt uit naar die gemeenschap om in te komen. Om te werken met die Community Policy Forum. Laten we gaan kijken. Die violence en alles wat gebeurt in plaats van die negatief is. Laten we gaan kijken hoe gaan we het kan monitoren en kan hanteren. Je weet, ons als mensen, ons kan niet alles gaan hanteren, maar als die gemeenschap kan komen en die politie community forum kan komen, die politie zelf, dan kan ze wel een betere toekomst krijgen voor de gemeenschap in plaats van dit. En dan, laatste wil ik zeggen, dank je voor de gemeenschap die uitgekomen bent. Het was een heerlijke toeschouwers gekregen vandaag. Ik waardeer het bij je. Dank je.
1: Hoofdman John Matamo van die Kwe gemeenschap heeft zijn dankbaarheid uitgesprek tegenover die bestuur van die Kimberley politiestatie en die gemeenschap politieringsvorm, omdat hulle die leierskap van albei gemeenschappe erken en respect aan hulle betoon het deur hoofman stafte aan hom en die kroon hoofman meneer Antonio Sabao te oorhandig.
2: Die toon bambara gawa tamatia te aken kawa tin ee te ya tangu ye te namuna koroko agnu ho ho kwana ka temuti ya ko kien ka ya ko polisi na te ka hiya ho tama te kien ka ti akwe tama ti tama ti ngui te pla tante ne a tem an an ka ma kimbiri ka ya ta na ti yem ka ngu ya khawa tin ti kamat an ka kien pra te ka na ya ta a si na yu fe mo ya ta kha ni ki an ka tin ngui te an ma ti kamat kien ho ma ta tu yem ko hin ko te ni ka ma ngo tro ro ko la
1: Wolfman Matamo heeft die jeugd aangemoedigd om hun erfenis te omarmen en eienaarschap van hun toekomst te nemen.
2: Amuti sie tamaha ngai ngai cham cham cham zapao nuti junita cham kuna manda ko kuna cham keu ko cham go teke na ko kuna go keu tin go cham go teka de tsai ka de nie te tsai ka nie
1: di eindstrijd van die soccer toernooi is tussen Mighty Cosmos en Black Tigers beslis. Mighty Cosmos het as oorwinnaars uit die stryd getree. Meneer Rave Kakave, die hulpafrigter van Mighty Cosmos, sê dit was vir hom geen verrassing dat hulle gewen het nie, aangesien hulle 'n baie strawe voorbereidingsfase deurgemaak en van die gunstelingspanne in die vroeë stadiums van die toernooi uitgeskakel het.
3: Nee, ja, Cosmos. Kweto akweka ketako kwen hopeta shashaka akata hoko tweki akweka kebe. Dinge ukweshe kekin karaka. Eya khatinya makwa nga kwa tournament ma yamjen bere ni kopi he kedi di firen to na sta tama hishe na goe kedi a kopi boran shombora ma kai kana cha wina shomkochi o kouchi kona chem kouchi ratim gama
1: terwyl die son oor Platfontein gesak het, het die jong mense hulle daartoe verbind om die viering tot laat in die nag met dans en musiek voort te sit en die ryk geskiedenis van kultuur is van die San mense te omarm. Ek is Marits Berego vir SAIK nuus op Platfontein. Tengo mi te kwa kru kuji a jao ka ite fefen to na kadeisen de kuri na kwa hin ngu taki te damme ngo chere na kwe takta wa isham. Drien nien taka kuri kwe Katrina Esau anti ya kuri ji a jaro ko ko hango tu ka de tie ko ha hango ku ji a go ha si dom a ka ha hango tu ka ra go yo a go ji go ka ntse ka tamagano go khama de kuri ka am ji tamango te kom ti tam a he kuri o kwe an che ka ra hangu da me ku ye go e ya go hi no ka tsam ji ka hu si tsom ka kwe om kwe a ki khae him marlis ke pers ona swegwe
4: Mkuu kwa jayin hegi ya wa teknolohi egani kuna kanga agie klika kweke kwa FFN tuwe na kateisende kanga hegi ya kamsa wang agi talika ya chikdugi ya wangu akaga kanga hegi ya chikdugi ya nguwa nga kama wang ayiko uka ga chikdugi ya nguwtay Dri ninta kwa kwa trina isho kanga hegi ya chikdugi ya gani kuna kwa nge kwa nga kwa nchwa nga ya ganki ya mkugi ya guli kama wika talika ya gani kuna kwa chikdugi ya kanung ay gani kuna kati gani kati ni gi nguzala kan ay kan ngawsi kan higiya wa ngu ay tali kan